akaendelea akamwambia mama yake, mimi naomba niombee tu mambo yangu yaende vizuri, yakini nyokea tu itakuwa zamu yangu sasa mimi kukulea. Wewe umetulea kwa mapenzi,